Korte kun je ze niet krijgen, hè? Toen, zo begin jaren 60. Want je moest als artiest wel, wel wat uitbrengen om wat te verdienen natuurlijk. En dat deden Carrie and the Pacemakers met How Do You Do It. Nou, dan zijn de liedjes wel wat langer geworden natuurlijk. Want zo kort, soms van 1 minuut 55, 1:45 staat er een liedje zelfs van. Maar misschien ga ik dan wel eens een keer draaien. We zijn er weer, we hebben ze weer. Oh, weer de vaste luisteraar. Dat is weer mooi meegenomen, want dat is heel prettig. Anders zit ik hier ook maar voor niks. Wees welkom.

Was er geen liedjes waren over de liefde, die hielden snel op. Misschien moeten ze ook eens een keer plaatjes maken over roddelen en achterklap. Roddel en achterklap, ja. We roddelen er al lekker op los over een bepaalde persoon, weet je wel. Kunnen ze ook wel een liedje over maken, ja. Is niet nodig. Want dit soort mensen die blijven lekker roddelen en achterklap houden in hun eigen kokoenetje, hè. Ja, dus... I'm telling you now. Ik vertel me het ook maar eens even nog eens een keer. Lekker kort en krachtig weer. Hebben we nog meer aardige kort en krachtige nummers? Nou, niet te veel vandaag. Maar ik kreeg een klacht binnen van een dame. Die zei, draai iets meer 70. Meid, je hebt helemaal gelijk. Columbus dan voor jou. Andorra.

Ja, die hebben wat liedjes op zijn naam staan die ook nog in de hitparade zijn gekomen. Zo kun je het ook zeggen, hè? Zeg ik altijd. Zo, even het rode lampje aan. Zo. Jullie horen mij? Oké, okay. Er stond geen rood lampje aan. Dat moet automatisch aangaan en dergelijke. Rod Stewart, 1989. Ik kan wel zeggen, hij treedt nog steeds op. Met moeite, met beademing. Maar met dat ik dit vertel, kan hij zomaar omgevallen zijn. Dat is bij bepaalde artiesten gewoon zo. Als ze een bepaalde leeftijd bereiken. Ik kan wel zeggen, ja, hij treedt nog op. En dan hoor ik u zeggen, ja, maar 5 minuten geleden kregen we net nieuwe soort te horen dat hij overleden was. Dus ja, het is wel... Ja, het gebeurt weer eenmaal. Dat is het leven. De leven is het dood. Is de dood, bedoel ik. Klinkt heel warrig. Het voordeel van dood zijn is, je merkt er niks van. Billy Joel.

Stalen Vogelbund en After Noon Delight. Daar gebeurt het allemaal. Ja. Hé, dame, die klacht had over het programma. Niet in slaap vallen, hè? Ik heb van die luisteraars die vallen ook constant in slaap. En zeggen, ja, maar ik heb het gedraaid. Oh, heb ik niet gehoord. Ik zou als je zeker in slaap vallen. Ja, zulke banden heb je soms met luisteraars. Dus. En deze is speciaal. Maar ze is ook speciaal, vind ik. We gaan ons bezighouden met Get Along Without You Now. Teresa Brewer en Viola Wills.

Dit doet me wel denken aan mijn begintijd bij de radio. WMR, wat op korte golf, middengolf en FM uitzond. Maar moest ook nog eens een keer in het Engels op de korte golf. Op die andere AM en FM kon ik gewoon Nederlands praten. Dat houterige Engels. Volgens mij is dat niet echt beter geworden. The Yellow Wills, gotta get along with you. Out you now. 1979. Wat zegt u? U wil me Engels horen praten? No problem. I don't want to say a word about it. Kan je echt niks erover vertellen? Wie komt er voorbij? Hallo? Oh, dat was wel een Engelsman of zo. Die lalt er maar weer gewoon overheen. La, la, la. Lekker makkelijk meezingen is dit, hè? La, la, la, la, la, la, la, la. Meezingen doe ik ook niet, hè? Dat begrijpt u wel. The Aim of a Corner and If Paradise is Heaven's Nice.

heb u wel eens eerder verteld, hè? Een hit is een hit die niet in de hitparade heeft gestaan. Dat klinkt heel raar als ik dat zeg, dat weet ik. Maar is op dat moment een hit. Een hype noem ik dat altijd maar weer. En een hit wordt door jezelf bepaald. En je denkt bij jezelf, dit was toch een hit. Nee, dit heeft dus niet in de hitparade gestaan. En toch herken je het. En daar gaat het om bij Golden Oldies in dit geval. Of Gouden Ouwe, of noem het maar wat. De herkenning van, oh, dit brengt me naar die tijd. Dit brengt me naar die tijd. Naar mijn jeugd, nadat ik ouder ben. Dat ik getrouwd ben. En andere dingen. Dat is die beleving die je krijgt. En dat probeer ik wel uit te stralen in dit programma. De Bergman Tunnel Overdrive dus. 1975 met Hey You. Hey You. Hoe was het in Rio de Janeiro? Lekker hoor. Het was lekker warm en zo. Hup. Dizzy Mans Band. We hebben er ooit een liedje over gemaakt. Toen. In 1978. Het heet gewoon Rio.

Wij draaien niet de grootste hits, we draaien de grootste belevenissen in dit geval. Want deze heeft ook niet in die hitparade gestaan. En al die hit- en waslijsten, ik had er toen al een hekel aan. Dave Edmunds, Slipping Away, 1983. Ik noem nog één keer een jaartal, daar hou ik ermee op hoor. Lijkt net alsof ik Wikipedia voor me heb, maar dat is niet zo. Er zijn diverse uitvoeringen op het internet van dit nummer te vinden, maar niet de juiste uitvoering zoals die eigenlijk klonk. Ik heb het over deze van de Marmalade. En hier is zijn The Loving Things.

M. Driepoot M. Pop music. Raar deuntje was het toen, hè? Vooral als je de plaat kocht. Op elke plaat zitten twee groeven. Op de A en de B kant. Deze had vier groeven. Dus je moest op de juiste groeven het juiste nummer pakken. Was wel een hypeje. Een klein hypeje toen in de tijd. Ja, ja. Toen praten we nog niet over hypes. Hè. Tegenwoordig wel met sociale media. We kregen wel eens bij het idee bij de sociale media dat er zoveel negatieve signalen worden verspreid. Dat ik denk, oh, wat was ik verliefd op Isabel. Ik zag helemaal niet hoe ze eruit zag. Maar ze zongen er zo leuk over toen in de tijd. Toen dacht ik van, Isabel, je t'aime. Nog een keer starten wat het intro zoek, hoor. Dus kan ik even doorkletsen. Ik heb het over de poppies. De poppies. Verspreek me helemaal. Zo. Ik ga het even netjes aankondigen. De poppies. Je t'aime. Isabel. Isabella.

Paul Jones. Thinking ain't ain't for me. Ja, denk is niet voor mij weggelegd. Laat ik aan de mensen met een grote hoofd over. Ze zeggen wel eens dat kun je ook een paard overladen. Dus die heeft ook een grote hoofd. Die heeft geen kop inderdaad. Dat heeft u goed begrepen. Een paard is een edel dier, dus dat scheelt natuurlijk wel. Heeft u weer wat geleerd vandaag? Dave Berry, I'm gonna take you there.

Oh, oh, oh. Bernadine. Hoe zou het met Bernadine zijn? Hoe gaat het met u? Gaat het ook allemaal goed? Naast mooi. Vind ik wel prettig, hè? Het is zo moeilijk communiceren zo. Maar ja, via de Facebook-dingetjes kun je dus allerlei dingen doen. En vertellen. Je gewoon een berichtje sturen en dergelijke meer. Ook mailen kan, maar ja. Ik kan het wel gaan noemen, maar dan word ik zo'n automaat van die graag verzoekjes wil hebben in zijn programma.

Paul Jones. One fine day, you gonna... I've been a bad boy. Moeten we daar nou weer onder verstaan? Stoute jongen en een stout meisje. Zijn er ook liedjes over stoute meisjes gemaakt, vraag ik me af. U vraagt zich dat ook af. Nou, weet je wat we afspreken? Als u dat even op het internet zoekt, dan hoor ik wel van u te zijn de tijd of dat zo is. En dan stuurt u mij maar een berichtje via Facebook, hoor. Dus geen probleem, ik ga geen mailadressen meer geven, want dan moet u zoveel opschrijven. En Wim van Egmond op Facebook is makkelijker te vinden dan zijn e-mailadres. Toch? Lemon Pipers en de Green Tambourine.

Ja, if I had a hammer, dat weet u. Maar dit is die andere. Het wordt bijna vergeten, hè? Bijna. Want wij draaien hem natuurlijk wel. Freddy Lopez. The Lemon Tree. Maar dat is ook de reden waarom u luistert. Hè? Je kan overal op andere stations de geëikte vergeten hits horen. Maar wij draaien nou net even iets anders. I love my

The Mind Menders and a Groovy Kind of Love. We gaan ons bezighouden met, dus even kijken wat er nou precies staat. Er staat nog, er staat Tune XXX Veronica staat erbij, voor de rest geen informatie. Maar ik ga ervan uit dat u het gaat herkennen als u het zo meteen hoort. En Cerro de Carolina van Nazaré Pereira, hoor ik denken, waar kennen we dat dan van? Nou, Caroline was toen in de tijd, in de zesende tijd, met zoveelste herstart. En toen werd dit heel veel gedraaid. Dus ga ervoor zitten. Ga luisteren. En val niet in slaap, zou ik zeggen.

Nazaré Pereira's. En Cherro de Carolina. Ze is van de Koerdische afkomst. Weet u dat ook weer? Heeft u weer wat geleerd? En dat verwacht je toch niet, hè? Dat ze zo mooi kan zingen uit het Koerdische gebeuren. Hallo, zullen we nog een keer beginnen? We gaan niet vervelend doen, hè? Als ik uitgebraan ben, mag je zingen. Dat heb ik met alle artiesten afgesproken. Ned King Cole, komt u maar. Nu mag u wel.

0: Er zijn van die opnames en liedjes in dit geval. Die heb ik al meer dan 40 of 50 jaar niet meer gedraaid. En dat geldt zeker voor deze.
1: Hey Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps.
0: Daar heb ik wel eens meer Pat Boone gedraaid, maar deze Speedy Gonzales, 1962. Ja, dat is zo eentje, dus toen dacht ik bij mezelf, weet je wat. Ik vond hem zo niet in de catacombe, maar op een harde schijf. Tegenwoordig gaat alles via de harde schijf. Ik maak zelf al de keuze, hè? Niet de computer, dus dat scheelt. Ik ga hem een keer draaien. Dat is bij deze gedaan. Dat geldt ook voor de Everly Brothers. En Temptation. Een hit van gisteren. Zoals ze dat zeggen. Vergeet hit dus in dit geval.

Ray Stevens en Bridget the Midget. Kom maar met die pop. Ik hoor u denken met die pop. Ja, als u nog weet hoe die clip eruit zag, bent u ongeveer 10 à 11 jaar. En mocht u opblijven om de clip te zien eventueel in het programma. En als u niet meer weet waar ik het over heb, dan kunt u het altijd opzoeken. Hè? Daar hebben we het internet voor. Dat maakt het zo makkelijk in het leven. Ray Stevens, Bridget the Midget. Op YouTube of al die andere kanalen die er nog zijn. Hè? Dus, ja. En dan denk je bij jezelf, goh, wat is de tijd toch snel gegaan. Ja. Dan zeiden die ouders, die zeiden dat waarschijnlijk ook. Kim Wilde.

Capital Punishment. Ik kom vandaag niet uit mijn woorden op een of andere manier. Hakketakken. Heeft u er wat van gemerkt? Nee? Oké. Okay. Ik moest even rennen hoor. We hebben hier een groot gebouw waar diverse studio's zijn. En dit is studio 1. Kan ook studio 2 zijn. Ligt aan hoe je het bekijkt. Ik noem het altijd studio gastfabriek. We hadden ze al eerder in het programma. Maar ja, ik doe daar niet moeilijk over, dat weet u ongetwijfeld wel. Of je nou twee keer de artiest draait achter elkaar, of in het ene uur en het andere uur. Ik heb het dan over de Bachman Turner Overdrive. 1976, I'm looking out for number one. Nou, ik dank u in ieder geval voor het luisteren voor vandaag. We spreken elkaar de volgende keer weer. Als u luistert, hè? Dat hebben we afgesproken. Oké, ik ben Bobbieze. We gaan er vandoor. Dag.

Daar zijn we weer met het vervolg en wij verplaatsen ons naar 8 september 1974. En op 8 september 1974 in de Miami Gold Top 50 kwamen we 5 stipnoteringen tegen. En een van die eerste die komen we dan dus nu tegen op nummer 29. In de tweede week afkomstig van nummer 40. The Rolling Stones and It's Only Rock and Roll.

0: De sfeer zoals toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
2: Via internet.
3: Heeft u al aan Carpenter gedacht? In de ideale keuken is het werk licht, de vaat aangenaam.
4: Carpenter keukens vindt u in de belangrijkste steden van België. Onder meer in Gent, in de Ovenpoortstraat.

Rock and Roll, bekend van Under the Moon of Love. Dat was hun late hit voor Showaddy Waddy. In de zesde week van 27 naar 28. En wat vinden we dan op 27? Afkomstig van 26 in de 11e week. Freddie Breck en die zonne Get Off.

Mothers, Fathers, Sisters and Brothers, MFSB. Ja, de Philly sound was vooral in het begin jaren 70 erg aanwezig op Radio Mi Amigo. Mijn favoriete jaren voor Radio Mi Amigo, waar ik graag naar luister, was de periode 1974 tot 1977. Daarna vond ik het wat slapjes worden eigenlijk, dus vandaar. Op nummer 26 vonden we deze heren afkomstig van 28 in de derde week. En dat is 25, stationair. In de zesde week, ja. Elf starters. Komt er bijna niet uit. En de red dress.

0: Maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zondag. Elke dag een gouden dag.
1: Mi amigos lieveling.

Grijs gedraaid zijn ze. Uit de platenstal van Johnny Hoes, Octopus. I'm so in love with you. 31, we gaan weer inderdaad 31 en we gaan een overzicht geven. Als je nummertjes hoort en ik begin er zo spontaan mee, dan weet je het. Tijd voor een overzicht. 31 dus, Peter en zijn Rockers en Robbie. 30, Peter en zijn Rockers, nog een keer met Veronica Sorry. The Rolling Stones, It's Only Rock and Roll op 29. Met stip op 28, Show Wally Wally en Heel Rock'n'Roll. 27, Freddy Breck, Die Sonne geht auf. 26, MFSB en Love is the Message. Elvin Stardust, Red Rush op 25. Jimmy Vrij met Papa nummer 2 op 24, helaas niet aanwezig. En net hoorden we Octopus, I'm So In Love With You op nummer 23. En op 22, Music In The Air in de vijfde week van 21 naar 22.

Slate en de Benjing Man in de zesde week van 19 naar nummer 21. Je hebt van die artiesten die heel veel werden gedraaid op Radio Mimico. En is er eentje gevonden hier op de 20ste plaats in de achtste week van 8 afkomstig. Ik heb het over Willy Sommers. En blijf nog een uurtje bij mij.

8 september 1974, 5 stipnoteringen, geen nieuwe binnenkomers en weinig spectaculairs, maar wel aardige muziek in deze Mi Amigo Top 50. The Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies, op de 19e plaats. En nog even uithalen. En dan gaan we naar nummer 18, afkomstig van 17 in de 10e week. The Sparks in This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

Leonardo da Vinci zat eens bij de Rubens, ging solo. Hij scoorde hit na hit en de Rubens ook. Your baby ain't your baby anymore, hoor. Met stip op 17 in de tweede week van 39, maar liefst afkomstig. Bokkensprongen noemen ze dat ook wel eens. Even in stijl nu even, want we moeten wat rustiger aan doen. Met twee nummers die achter elkaar zeer rustig zijn. In de 11e week van 12 afkomstig naar nummer 16. Terry Jacks. And if you go away.

Femina te Melle. Speciaalzaak in dames- en herenkleding. Gennis en bustehouders. Femina te Melle.

0: she.
1: Charles Aznavour en she. De achtste week van 11 naar 15.
0: She.
1: Nou, dat waren even de rustpunten in deze Miami Go Top 50 van 8 september 1974. En dit is nummer 14, stationair in de vijfde week. ABBA en Honey Honey.